bezig met Spent en de Matter of Facts. En hier komt Shocking Blue en Hello Darkness. Special evening tonight. Quarter past 7, the sun eclipse. Have you got any special spectacles?

Straits en Walk of Life. Kijk eens naar de top of the hour, de Flower Pot Man. En let's go to San Francisco.